is terug vir die laaste uur van Huis Waard saam met Daniel op jou gunsteling radio. Ons het die nuus gehad en ons het geluister daar, een lekker enetjie daar van Gene Rockwell, is het reg? Ja, het is Gene Rockwell met Wasted Days and Wasted Nights, aangevraag door Alta Clarence, ons tweede plek deelnemer aan vandag sy voordraai. 13 minute oor 6, ons gaan gauw kyk na jou temperature vanmorgen en dan neem ons een vinnige handelsbreek.

0: Ons kyk na die weer vanmôre. Dis jou minimum en maksimum temperature. Ons gaan hier in Harties begin. Harriespoort natuurlik vanmôre. Môre is vrijdag die 31ste juli, môre minimum 5, maximum 20, dit gaan koel wees môre, koel tot koud, koud tot koel, hoe jy dat al stel, 5, maximum 20, kom ons kyk gauw na die rest van Suid-Afrika. Pretoria môre, 8, maximum 20 tot 22, ons maak 22, 8 tot 22, Johannesburg 5 tot 20, Rustenburg 5, 23, Mahikeng 4, 23, ook maar die koue kant, Polokwane 6, 24, en dan kyk ons na Mbombela, wat natuurlijk Rustenburg is, 9 en 25, Bloemfontein 2 grade boek aan vriespunt, 2, maximum 20, Kimberley morgen daar, 3, 22, Abington 6, 26, Durban 13, 24, Richards Bay 14, 25, Pietermaritzburg 8, 22, Port Elizabeth 10, 20, Oos-London 11, 21, George 9, 18, Kaapstad 11, 18, Worcester 8, 21 en Springbok 8, maximum 24. En dis dan jou minimum en maximum temperatuur aan jou verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst, dis ons nationale weerverslag. En ook natuurlijk met die hulp van ChatGPT. Kom ons maak een draakje by die marktplek, ons neem een vinnige handelsbreek. Kom ons terug met muziek, een van Karike Kiesenkamp en natuurlijk haar prachtige liedje Hoeka Toeka.
1: Yes people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Rai, rai, ripa. Wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke. When you buy a bike and you take a-

Oh, een lekker dan van Dennis Lynn. Terug een tijd op de Afrikaanse muziekfront. Dennis Lynn met Ramia. En voor dit kreeg ik Kissenkamp met Hoeka Toeka. Het is nu tijd voor je verkeer voor die laatste keer vandaag. Je verkeersverslag aan ons verschaft door iTraffic. Kom eens kijken gauw een beetje wat op die paai aangaan. Op die laatste stadium van hier die prachtige donderdag. Gauteng, die Indian Daniel Wersnelweg in de noordelijke richting. Dus die afrit van Rangelweg, die M9R50. Stilstaande voertuig op de Indian Noord. Daar bij Daniel Wersnelweg. Dus bij die afrit van Rangelweg. Zo rij voorzichtig daar. Die Indian, of die Indian Pretoria Hoeweg. Zuidelijk daar. Stilstaande voertuig op Indian Zuid. Pretoria Hoeweg. Voor die afrit bij de Indian. Ons kijk eens nog een andere interessante. Ja, inlichting, dus die Indian-westelijke voorbijgang, wat ook problemen heeft, in een noordelijke richting, die afrit van Gordonweg, een stilstaande voertuig op die Indian-Noord, net voor 14e landen.

0: Als we dan verder kijken naar die verkeer, liggen we vinnig in Luren bij die andere provincies. Als ons daar iets kan krijgen. Kaapstad, baie druk verkeer, thans op die Indian ingaande, westelijk afrit. Daar is die Nelson Mandela Boulevard N2 West ingaande. En daar moet je voorzichtig wees, baie druk verkeer, thans daar. Dan die N2 uitgaande, oostelijke richting afrit vanaf Rampenbergweg. Stilstaande voertuig op die N2 uitgaande bij daar die afrit of niet na die afrit vanaf Rampenberg. Die schouder van die pad is gesluit. En dan die laatste ene is stilstaande voertuig wat ook gerapporteerd wordt vanaf die N2 afrit bij die R300 Noord. Dit is daar op die Swart Klip Wisselaar. Dus alsjeblieft vry voorzichtig daar, dus op die Swart Klip Wisselaar bij die afrit vanaf die N2. Dus al wat die verkeer betreft, dit is jou laatste verkeersverslag van die dag. Ons gaan nou vir jou kunstenaar 3 spel bring. Hier is die muziek van Middle of the Road, Bottoms Up.
1: Kom vlug van die geraas, kom dans lekker, kom sing saam. Net hier, by Harties FM.

0: We kunnen naar drie spel van die muziek en leven van die kunstenaar Albert Hammond. Leef Albert Hammond, geboren op die 18e mei 1944. En maakt vandaag 82 jaar oud. Hij is een man wat groot bekendheid verwerft als, als pop-rock kunstenaar, soft-rock kunstenaar. En hij is nog steeds actief, kan je geloven. Hij is nog steeds bezig met optredens. Hij is in 1960 begin en doet het nog steeds. Nou, hij is I'm going to put it, a singer, a songwriter, and a record producer. As a songwriter, he has collaborated with songwriters like Mike Hazelwood, John Bettis, Hal David, and a whole lot of others. He also wrote commercially successful singles for singers like Celine Dion, Joe Dolan, Aretha Franklin, Whitney Houston, Diana Ross, Leo Sayer, Tina Turner, all die groot namen. So that was Albert Hammond. Vandaag ook niet meer vandaagse kind, as I said, he's 82 jaar oud. Vandaag is geboren op die 18e mei 1944. And right, he's a guitar. He plays guitar, piano, and he's also a vocal. Well, wonderful. Kom ons luister naar drie van Albert Hammond zijn grootste treffers. Hij het baie uitgebring, maar dat is drie grootes. Everything I Want to Do, the Free Electric Band, the one that you would remember. En dan luister ons ook naar When I'm Gone. Ons sluit af met When I'm Gone. Geniet dan die muziek en die leven van Albert Hammond, vanavond zijn kunstenaar en kunstenaar driespel.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

0: alles. Kom ons aan die einde van vandaagse program. Dit was Kunstenaar Drie Spel, die muziek van Albert Hammond. Hier op Huiswaard Samadijn. Bijkans 7:15. Dankie vir die saamkuier die laatste 3 ure. Ons maak morgen weer so vir die laatste keer die week. Van natuurlijk 4 tot 7. Huiswaard Samadijn. Onthou, nieuwe vrijstellings vrijdag tussen 5 en 6 namiddag. En dan sluit die luisteraars van jou stasie en Riebeek Valley Radio ook weer bij ons aan. Ek hoop jy gaan een heerlijke aand hê. Ek hoop jy gaan jou donderhand terdee geniet. Bly maar warm, het gaan koel raak. Sien morgenoggend vroeg is het maar weer baie koud hier in Hartbeespoort se kant. Weet nie van daar by jou nie. Ek dink die hele land gaan een bietjie koud kry. Maar nou ja, niet te min, jy met een heerlijke aand hê. Louwe vanavond om 7 uur, Dewald Maritz vanuit Pretoria met sy program Padlangs. Bly gerus ingeskakeld daarvoor. Hy kuier saam met jou tot 10 uur vanavond. Ek hoop jy gaan een heerlijke aand kry. Morgenmiddag 4 uur weer voor die radio. Net na die handelsbreek speel ek vir jou uit met Buddy Holly's Words of Love. Van my kant af tot dan, dit is dan natuurlijk tot morgen, middag, mooi bly en bye bye.
1: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of 'n troue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 en slegs R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.co.za. Randbond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about 1 billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zinplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zinplex. Visit zinplex.co.za today. Zinplex, a healthier way of life.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

leeg rond. Gooi maar jouw gevoelens rond. Je kan rechtig maar mijn wereld binnenkom. Los je wasend in die rij. En dan ver van sprinkjes uit.

0: Yo Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat die dans naar die stoof zo staan.

0: was.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons tog boerekos soos jou ma se. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur 'n e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
3: Ladies and gentlemen, please welcome
4: Die Bas van die Blas.
5: Merci.

0: Ladies and gentlemen,
1: Yellowstar.
0: Please welcome

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Merci.